stop eigenlijk met de 27. We gaan dat. Waar zijn de snelle spullen?